der 28. Vers. Und Isaac gelegt Esau, weil es am Schmack dort will het Fleisch schien, dat Esau in Huis bracht. Aber Rebecca gelegt Jacob. Hier is nu Trouble am Heim. Einem is so, dat wann die Sache so is, dann wird door sicher Trouble sein. Und door wir. Wann eint van die Ältere eint kind mehr achter dat als dat andere, und die andere van die Ältere dat andere kind mehr achter dat, dann has Trouble. Und dat is krijg wat hier passiert. Zoals ik zei, nu je rood laat het Esau schmakken als Jacob. Am heeft het vielleicht schmakken geloten, wil hij zoveel boete weer. Opa Jacob blijft binnen. Hij is zeer hingelastig. Hij wil zeer klug zijn. Am bodert dat niet, want hij ook zo'n dingen deed die ganz aanrecht zijn. En God moet met am arbeiden doorwegen. Opa Esau, nou, want am dat vielleicht ook zeer schmak leidt van boete, innerlich hat er 10 Janke oder Ruhm für Gott und sein Leben. Wenn du jemals erst ein Weltmensch warst, dort wie Esau. Mit Jakob ist dort anders. Wenn er auch sehr hingelästig ist, hat er doch innerlich ein deepes Verlangen nach Gott. Gott muss lang mit einem arbeiten, um all das drauf und weich zu schieren, ehe jesliches könnte seine sein. Aber mit der Zeit käme dort fair. Wann wir wurde der Sinne mit Jakob seine Geschichte, dann wo wir sehen, dass he ist Gott sein Mann. Wann dort auch lang nehmen, ehe dort zu sehen wir. Nu ist hier eine Geschichte beschrieben, von was in dit Heim passiert. Und dit beweist besonders, wo die Ältere einen vertragen für dem anderen. Und da ist endlich Streit zwischen Mama und Papa. Dit kann nicht sein, ein frohes Heim gewasst. 29. bis 32. Vers. Und Jakob muck Sup. Und Esau kam nach Hus vom Fleck und wir utgehungert. Und Esau sagte zu Jakob, lot mi wat von dine rode Sup eten. Ich sie ganz utgehungert. Darum ward am Edom genannt. Und Jakob sagte, verzeiht mi von dort dien Geburtsrecht. Und Esau sagte, sei, ich sie bitte um Storbe. Wat von je Natte ha ich mit dit? Mijn geboortsrecht. Dis toeval bewies de natuur van bed van deze mannen. Esau kwam van vlek. Hij weer de dag even boete gewast en hij weer meid. En je leven dat hij bij hem doodhongere weer. Maar ik leef dat tjene die aan Abraham en Isaac er hieze opgewassen weer, wordt verhongeren. Daar wordt immer wat zijn het om eten. Wat door weer? Wie dat door zes nust reden mocht weer buiten deze zup, deze barst. Oder wat immer dat weer, de Jakob gemaakt had. Jakob weer zoon, die hem huis bleef, hij is vielleicht een zeer goede koch gewast. Esau zegt me, doe me dat rode, deze zup, foudre, dan ik zie verhongerd. Daarom is die nomen Edom. Edom meent rood, rood zoals Esau. Hij vraagt nu nog wat van die zup en Jakob neemt zijn gelegenheid waar. Jakob is een verroder en is hingelastig. Hij wil die eerste geboortsrecht hebben en hij zegt, verzeiht mij vandaag die geboortsrecht. We moeten hier een beetje tijd nemen, nog te zeggen, wat van wie het de geboortsrecht houdt en wat dat meent. Dat meent dat wie immer dat houdt, wie even de ganze familie, die wie zoals de priester voor die familie. En deze familie meent dat ook, dat die en die linie wordt zijn die naar de Christus leiden wordt. Aber Esau schijnt reken dat niet. En Jakob wist dat. Esau dacht niet dat het wat wird weer. En hij wil ook niet de priester zijn voor die familie. Hij wil niet dat hoofd zijn voor die familielinie. Dat is dat laatste wat hij wil. Er zijn voor deze tijd veel Christen. Wanneer je vraagt wat te doen, dan zeiden ze bloos, oh nee, ik zie niet in predje, ik zie niet in zinder scholieren, ik kan dat niet doen. Ze willen niet eenmaal hebben dat mensen denken zullen dat ze veel interesse hebben in geestelijke zaken. Dat is zoals Esau weer.

Mama und Papa. Dit kon nicht sein und früher heim gewasst. 29. bis 33. Vers. Und Jakob muck zup. Und Esau kam nach Hus vom Fleck und wir utgehungert. Und Esau sagte zu Jakob, lot mi wat von dine rode zup eten. Ich sie ganz utgehungert. Darum ward am Edom genannt. Und Jakob sagte, verzeiht mi von dort dien geburtsrecht. Und Esau sagte, sei, ich sie bitte um Storbe. Wat von je natte ha ich mit dit, mein geburtsrecht. Dis Tofol bewies die Natur von beid von diesem Mannen. Esau kam vom Fleck. He wie de dag even boet je was en he wie meid. En je leven dat he bat hem doodhungere wie. Op ik leef dat China die aan Abraham en Isaac er hieze op je wassen wie, wordt verhungere. Daar wordt immer wat zijn het om eten. Wat door wie dat door zes nust regen maakt wie, boete deze zup, deze barst. Oder wat immer dat wie, die Jakob gemaakt had. Jakob wie zoon die hem huis blijft, he is vielleicht een zeer goede koch gewast. Esau sagt mi, do mi dat rode, deze zup, foudre, dan ik sie verhungert. Daarom is sie nomme Edom. Edom meint rood, groot zoals Esau. He vraagt nu nog wat van de zup, en Jakob neemt zijn gelegenheid waar. Jakob is een verroder, en is hingerlustig. He wil die eerste geboortsrecht hebben, en he zegt, verzeiht mi vandaag dien geboortsrecht. Wie moeten hier een beetje tijd nemen, nog te zeggen, wat van wie het de geboortsrecht houdt en wat dat meent. Dat meent dat we immer dat houdt, wie even de ganse familie, die wie zoals de priester voor de familie. En deze familie meent dat ook, dat die en de linie wordt zijn die naar de Christus leiden wordt. Aber Esau schijnt rekenen dat niet. En Jakob wist dat. Esau dacht niet dat het wat wird wie. En hij wil ook niet de priester zijn voor die familie. Hij wil niet dat hoofd zijn voor die familielinie. Dat is dat laatste wat hij wil. Er zijn te deze tijd veel christen. Wanneer je vraagt wat te doen, dan zeggen ze bloos, oh nee, ik zie niet in predje, ik zie niet in zondag zo leren, ik kan dat niet doen. Ze willen niet eenmaal hebben dat mensen denken zullen dat ze veel interesse hebben in geestelijke zaken. Dat is zoals Esau weer. Wanneer je het weer aan wordt predje of de diakon genaamd had, wordt hij zijn beledigd geweest. Hij wilde je geboortsrecht eindelijk niet hebben. Hij heeft niets droom om in de linie te zijn die naar Christus aanleiden wordt. En Jakob wist dat. En zegt nu te hem, weet je wat ik doen wil? Ik wil die een grote kampje zup geven. Want du mij was die je geboortsrecht geven. Nou dit geval is al zeggen en hij zegt, dat doe ik wel. Wat van je natte haak überhaupt en dat je geboortsrecht? Ik wil veel leven nu het kampje zup hebben. Dat is wat hij van geestelijke zaken dacht. Maar we willen ook behouden dat wat Jakob hier deed, aanrecht weer. De Heer had versproken dat de elderen wordt de jongeren dienen. Dat je geboortsrecht wordt met de tijd zijn naar Jakob gekomen en dat wat. Maar Jakob wil niet leren. Hij wil dat nu hebben. En zo verzekert hij nu in zijn eigen weg dat te krijgen dat de Heer hem versproken had. En hij deed dat in een hingerlestje kloeke weg. Hij had zo leren, wat God hem dat geven wordt. Jakob is zo'n, die zijn principe is, dat hij voor zichzelf doen wordt wat immer hij kon. Hij dacht zo, dat zolang als hij dat voor zichzelf doen kon, waarom zal hij dan voor de Heer leren? Hij dacht zo, dat hij voor zichzelf verzorgen kon. Im aanvang van zijn leven, flasht aan dat ook zeer door met, zo wie als de wereld dat betekent wordt. Aber dat kwam de tijd als de Heer hem wegschickt naar een school die hem veel leren wordt. En de leren en de school weer zes tjener als zijn onkel Laban. En Jakob wordt daar ook veel leren. Aber dat wordt schwer zijn. Aber nu is hij nog zeer eigenzinnig. Hij leeft, hij wordt zich al weten. Nu de 33ste en 34ste vers. En Jakob zei, doe mij dat nu verspreken met een eed. En Esau moest een eed en deed aan door met verspreken.
und so verkauft he sin Geburtsrecht an Jakob. Dann jef Jakob Esau Brot und rieb a Schobels ab. Esau aut und drunk und stund ab und jenk sin Weich wieder. Und so deit Esau sin Geburtsrecht verachten. Dort ist sehr wichtig, dort wie dort sehne, dort Esau sin Geburtsrecht hier verachtet deit. He saad sich dol und aut sin es ab. Ich lief Jakob stund da und die dort alles beobachte und freut sich innerlich bloß sehr. He hat nu dort Geburtsrecht. Esau will dort nicht. Nu wird dort alles geordnet. Aber wir dort wirklich geordnet? Wir wollen sehen, dass es nicht wir. Dort jächtliche greift Esau nicht an. Dort ist sehr schuld, dass dort sehr viele Kirchenglieder sind, die so sind als Esau. Die können nur Kirche. Aber das Jäschliche gräbt an nicht an. Die Tschenne schien nicht, jäschliche Wahrheit zu verstehen oder begriffen. Sondern die jäschliche Sonne sind, waren ein Janke haben, Gott sein Wort und seine Wahrheit anzunehmen. Die heilige Jäsch kann so eine Christe leiden und unsere Rechte. Mit Esau wird das so, als wenn nun ein Glied in der Familie wird haft, das sehr viel wert ist, aber hier rechnet das nicht. Du hast aber ein anderes Glied in die Familie, die dort jeden will haben, und sagt zu dem, die dort haft, ich gebe die 25 Cent dafür. Die irgendjemand sagt, ja, mir die 25 Cent, hier hast du das. Ich würde dort eben bloß wegschmieten, wenn ich dort hielt. Das ist Krieg, was Esau wird gedonnen haben. Dort schuld davon ist, dass Jakob auch nicht reich denkt mit dieser Sache. Er hat das sollt dem Herr übergeben. Dort wird Lothar viel Trouble sein, nicht im Stich gegangen. Dies Handel brachte nicht lang nur eine große Spülung in dieser Familie. Esau hat sein Geburtsrecht verkauft und der Handel, wie eben war, war dort auch nicht reicht wie von Jakob. Aber Lothar will Esau sehr jeren den Segen haben, die mit dort Geburtsrecht mitkam. Aber er hat dort verkauft für ein Kampfje Sub. Und als Esau dort schließlich zu seine kriegt, wo Jakob an beschwindelt hat, ist er sehr bossig. Und denkt nu drive, dat he Jakob wat doodmaken van die gelegenheid wat door zijn. Jakob moet nu dan van thuis weg. En daardoor wat hij niemals vader zijn moet zijn. En Rebecca wat haar liefste zijn ook niet vader zijn als zij aan weg schijkt naar haar broeder. Aber en al dit is toch ook nog te zijn dat God leidde deed. Om eng wat hij zijn plan doorvieren. Aber die arme Jakob heeft nog veel te leren. En die lektionen waren niet leegzinnig. Aber ik zei vader, Jakob is hier ook hem aanrechtet. En wie waren door meer van zijn loten. In dat nächste Kapitel is nu beschreven hoe God met Isaac arbeidde deed. Aber dat is niet een bijzonder wichtig Kapitel. En dat heeft dat ook een lektion voor ons. En wie waren dat ook betekend. Aber nu jeroen moet ik verloot, dan die tijd die mij erlaubt is, is door mij voorbijgelegd. Ik bid dat u moest een goede dag hebben en dat u en God zijn zegen leven kunst. Neem die tijd, jede dag met hem toe te komen en Bijbel lezen, ook hem je bid. De Heer wil jaren hebben dat we zullen met hem jede dag toe komen. En dat is ook nodig, dan we moeten en ons christelijke leven wassen. Want we niet wassen, dan verliezen we zo zeer veel. Wat hem vertiet we hier voor de Heer brokken, wordt rijkelijk beloond worden in hemel, mijn vriend, geloof me dat. Aber ich verlor nu bei dem nächsten Mal. Gottes Segen, mein Freund.